0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. Een belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

niets kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Bronkhorst, de loeier uit Loosdrecht. Kom allemaal maar in mijn armen. Peter Koelewijn die heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. Geweldige producer, geweldige componist. En zelf dus ook hits gescoord. Waaronder deze, de KL 204. Dus

0: met Corné Klein.
1: Ik sta er waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

thuis en wat een heerlijke dag. Ik heb een appje gekregen uit onze luisterapp. Zie ik een appje van Lynn. Dankjewel Lynn. En Lynn die wil graag een classic horen van de Sandy Coast. Zij is groot fan van zo'n beetje alles wat Hans Vermeulen gedaan heeft. Nou, daar valt dit onder. De Sandy Coast voor Lynn, The Eyes of Jenny.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

En dat geldt eigenlijk ook voor deze man. Paul de Leeuw, vlieg met me mee live in de Gouden Uren.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.

pure verleiding van Arjon Oostrom. Hij brengt ons bij de favoriete top 3 van vandaag. Die is aangevraagd door Mariska. Ze heeft een appje gestuurd via de NPO Luister-app. Vergeet daar onze punaise niet. Met die punaise zet je de app van SterrenNL helemaal vast en open je de NPO Luister-app. Krijg je gelijk de SterrenNL-app in beeld. Zo werkt het. De punaise, niet vergeten. Mariska heeft aangevraagd De Kast op nummer 3 met Raak. Henk Dissel, Een Bom op nummer 2. En op nummer 1 Joey Nicolai en Tante uit Texas. De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ze vallen dan van afgelopen dagen feest in de tent van Mart Hoogkamer.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En daarvoor zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld is ze in de pre-show gedraaid. Nou, als je zag wat dat deed daar in Volendam. Wat een feest is dat geweest, zeg. Ik ben nog steeds een beetje in de feeststemming. Maar goed, vandaag een soort van cooling down. Of gaan we die sfeer gewoon een beetje voortzetten op deze zondag tussen 12 en 3? Nou, ik denk dat tweede. We maken het gewoon gezellig tot 3 uur met de Perry's Weekend Party op Sterren NL Radio. En je bent natuurlijk zoals iedere vrijdag, zaterdag en zondag van harte welkom in onze NPO Luister-app. Je mag even een appje sturen dat je erbij bent. Dat ik vind het hartstikke gezellig om iets van je te horen. Misschien ben je wel in Volendam geweest de afgelopen dagen. Nou, laat maar even weten wat je ervan vond. Ik zeg een hele goede middag. We gaan weer helemaal los.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, ik heb wel zin in een patatje oorlog. Zonder ui trouwens. Alles.

0: Magnifique. Magnifique. Frans Duits, Lange Frans en voorhoede Tour de France. Het is zo'n plaat dat als je die hoort, die gaat gewoon letterlijk onder je huid zitten. Die zing je ook nadat je een paar keer hebt gehoord. Zing je die van A tot Z helemaal mee. Ja, en dan heb je gewoon een hele goede plaat gemaakt. Dus een groot compliment aan het adres van Frans Duits, Lange Frans en voorhoede. Zometeen de insectservice. Luister je mee? Stuur even een appje in de NPO Luister-app. Zijn dit Akda en de Munnik op sterren?
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Ze zingt dus, hè? Dan geef ik het uit handen. Ik ken weinig vrouwen die dat doen, hoor. Ja, niet vrouw onvriendelijk bedoeld, trouwens. Maar het is natuurlijk wel zo, hè? Ik bedoel, ik weet dus dat uit ervaring dat vrouwen niet gauw dingen uit handen geven. Die zijn heel erg zelfstandig. Die willen zelf dingen doen. Zo bedoel ik het meer te zeggen. Maar Marlane, die durft dat dus. Maar goed, dat komt waarschijnlijk omdat ze heel erg gek op je is. Dat liedje heet ook Wat ben ik gek op jou. De vooracte en de munnik en de kapitein deel 2. Zondag op Sterren NL Radio, zondag in Nederland. Ga je nog op vakantie? Ben je op vakantie geweest? Of ben je gewoon lekker thuis dit jaar? Nou, iedereen is van harte welkom in de NPO Luisterapp, wat je ook doet. Lisanne is erbij, die zegt, hey, wat ontzettend leuk. Zou jij misschien even iets van Gradame willen draaien? Nou, normaal alleen maar verzoekjes in het laatste uur. Maar ik zie toevallig dat Gradame zometeen voorbij komt met Ik hou het meest van jou, samen met de Basili Boys. Ga ik die zo meteen even voor je draaien, Lisanne? Ik zou wel draaien, maar dan is hier bij deze speciaal voor jou. Steffi is erbij, die zegt goedemiddag Perry. Oh jongen, ik was beide dagen in Volendam te vinden, vrijdag en zaterdag. Vandaag helaas niet, maar wat een geweldig feest. 30 jaar Jan Smit, hij moet er van mij nog 30 jaar aan vastplakken en zo'n feestje wacht ieder jaar wil gaan geven. Maar dat zou toch wat zijn, hè? Dat hij ervoor kiest om dit dus ieder jaar te doen. Dat het zo'n groot succes is, maar geloof me, het is echt nogal een klus om dit neer te zetten. Lijkt alsof het allemaal een paar dagen is geregeld, maar daar is wel even tijd overheen gegaan. Maar ja, het zou wel leuk zijn. Ik zou niet nee zeggen. Lexi is erbij. Lexi, een hele goede dag. Die zit lekker te luisteren vanuit Friesland. Friesland Boppen. Karst, die is erbij. Karst, jij ook een hele goede middag. Jij bent lekker met je vrienden aan het relaxen. Jullie hebben Ster NL aan voor een beetje gezelligheid op de zondag. Nou, dat doe je hartstikke goed. Charlene is erbij. En opa, dat staat hier, hè. Staat hier. Oh, dat is opa Joop, staat hier. Als nickname in de app staat er opa, maar hier in de tekst staat een heel prettige zondag. Groetjes van opa Joop. Nou, opa Joop, jij ook een hele fijne dag. En ook Hans die laat weten van de partij te zijn. Hansie, jij ook een hele goede middag natuurlijk. Leuk dat je luistert naar Sterren NL Radio. En of je er nou bij bent, wel of niet reageert, je bent hier van harte welkom bij de gezelligste familie van Nederland. Vroeger, toen wij alleen nog waren van de TOS, was natuurlijk de grootste familie van Nederland. Dat zijn wij ook trouwens. Nog steeds, dat gevoel willen we uitstralen. Maar jij bent onderdeel van onze familie. Als je dat maar even weet. Gradame dus onderweg, heb ik beloofd. Na Ferry de Lits en Shaq. Zit hij niet rood te verlijken, hè? Om duidelijk te zijn. Ferry de Lits en Shaq, zo heet die artiest. Baco en Monaco.

samen een liedje maken. En het is gegarandeerd een hit. Twee topartiesten van Nederland. Daar hebben we het over. Yves Berendsen en Emma Heesters. Samen met Alleen Met Jou is echt een geweldige plaat. En nog steeds vind ik dit een van de beste liedjes van de afgelopen tijd. Ook Graal Dame hoorde je nog. Werd er toevallig aangevraagd, maar stond ook toevallig in de lijst. Dus gelijk maar even gedraaid, Graal Dame. De Silly Boys. En ik hou het meest van jou. Je luistert naar Perry's Weekend Party, de show die we natuurlijk samen maken. Laat vooral ook weten dat je erbij bent in de NPO Luisterapp. Doen we zo meteen nog eventjes een rondje. 1 of 2. Maar net hoe gezellig het is. De paradeplaat komt er ook aan. Is deze week van Django Wagner. Bachata Bailando. Het is echt een heerlijke plaat. Maar dat ga je zo meteen vanzelf wel horen. Maar eerst eens even een kippenvel moment op deze zondag. Want dit is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt door de grootheid hemzelf. André Hazes nu op Sterren NL. Even genieten van Wat is dan liefde?

0: man de laatste tijd, maar hij is weer helemaal los met alleen maar goede nieuwe liedjes. Dit is ook weer zo'n topplaat en niet voor niets dat wij hier bij Sterren NL unaniem met z'n allen ervoor hebben gekozen om hen te bombarderen tot de paradeplaat van deze week. Geheel terecht als je het aan mij vraagt. Zometeen nog even een paar incheckberichten. Laat me weten dat je meeluistert. Is dit ondertussen Kino van de Graaf en jij hebt gelogen?
1: Ik had

Hazes toen er nog junior achter zijn artiestennaam stond. Dat is nu al lang niet meer. Het is gewoon André Hazes, een volwassen jongen is geworden. Leef op Sterren NL Radio. En ik zeg het altijd maar, omdat ik het zo'n mooi verhaal vind achter deze plaat. Het is een van zijn grootste hits geworden. En hij twijfelde aan het begin dus om dit op te nemen. Omdat hij alleen maar op papier zou staan. Nou ja, soms moet je maar gewoon doen wat de tekstschrijver zegt. Want dan wordt het misschien wel een hit, hè? Hij heeft het opgenomen en het is zijn beste beslissing ooit, denk ik. Tino Martin ook nog gedraaid trouwens met of zonder jou. Nou, wie is er bij mij? Wie is er met mij vandaag op deze zondag? Je mag het laten weten via de NPO Luister. Je hebt zoveel leuke, lieve appjes die binnenkomen. Onder andere van Alice. Die zegt een lekker sfeertje weer op Sterren NL. Wij luisteren heel graag naar deze radiozender. We kwamen er toevallig achter op de televisie. We waren aan het skippen door de zenders. We kwamen bij jullie en het klonk gelijk gezellig. We zijn nooit meer weggegaan. Nou, dat doe je goed, Alice. Ja, inderdaad, hè. KPN, Ziggo, Odido. Volgens mij zijn we echt overal te beluisteren. Ik zal er vast eentje vergeten, want zijn er inmiddels zo gigantisch veel aan aanbieders. Maar we zitten overal. We zijn overal te beluisteren. En natuurlijk ook landelijk via DAB+, op de autoradio. Jolita is erbij. En ook Neil die zegt, hey die Perry, gezellig weer om wat van jou te horen op deze zondag. Ja, natuurlijk. En hij heeft genoten, schrijft hij ook, van de shows die uit Volendam kwamen. Ja, het is toch altijd leuk, hè? We maken ook wel een sfeertje hier in Hilversum, hoor. Dat, wat ons betreft ook geen probleem. Als je dan met de hele heute meteute, met de hele studio in Volendam staat, bij het jubileumconcert van Jan Smit. Ja, dan komt die sfeer toch nog eens extra hard binnen. Dan luister je ook nog eens naar het gezelligste radiostation van Nederland. En dan ook nog eens daar vandaan. Nou, kan niet beter, zou ik bijna willen zeggen. Lex, die is bij. Lexi, grote vriend. Ook jij een hele goede middag. Die is lekker vanuit de tuin aan het luisteren. Nou, groot gelijk, waarom ook niet. Marco, die luistert mee. En Ruben en Monique, die zitten allebei in de auto. Die zijn, wat zijn die aan het doen? Oh, die zijn, de vuilstort, is die op zondag bij jullie open? Of vergissen jullie nou? Of ga je ergens vuilstorten waar je niet mag? Dat kan natuurlijk ook. Ja goed, wat jullie ook gaan doen. Heel veel succes daar. En even kijken, nog één appie erbij die nu binnenspringt. Of twee zelfs nog. Eugenie, die luistert mee. Eugenie, ja, ook een hartelijk goedemiddag. Schrijft een hartje erbij in de app. Nou, gezellig Eugenie, leuk dat je erbij bent. En ook Fokke, die stuurt een appje. Die zegt, ook in het hoge noorden, Perry, luister weer met een brede glimlach.

0: Bos, jongens en meisjes trouwens. En met Jody Benal.
1: Berry's Weekend Party.
0: En Kersie Kennel. En de rest, dat mag je zelf invullen. Zo goed ben ik niet in die taal. Op Ster NL Radio, daar waar we altijd Nederlandstalige muziek draaien. Maar ook heel veel Nederlandstalige artiesten. En dat is Jody Benal natuurlijk. En nu het zomer is in Nederland, zijn dit soort liedjes ook weer uitermate geschikt om even te draaien op Ster NL. Deel 2 van Paris Weekend Party. Lekker veel muziek daarin. Dus ik kan alleen maar zeggen, hou bij Ster NL Radio. Want één ding is hier een belofte iedere dag weer. De meeste gezelligheid vind je natuurlijk hier.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
0: Nou, alsof...

0: Deze man heeft zoveel mooie muziek gemaakt.
1: Perry Kroms.
0: Niet Perry Kroms, maar ja man. Hoor je op Ster NL Radio en gewoon weer opnieuw. En daarvoor Gerard Joling, die waarschijnlijk al volop in de voorbereiding zit voor begin komend jaar. Want dan doet hij zijn laatste soloconcert ooit. Waarbij ik niet hoop dat dat dan uiteindelijk een soort van domino-effect gaat zijn. Hè? Dus dat hij eerst gaat stoppen met solo-optredens of solo-concerten. En dat hij dan bijvoorbeeld ook zegt dat hij gaat stoppen bij de toppers. Want dat, lieve mensen, dat zie ik toch voorlopig even niet gebeuren. Een toppers zonder Gerard Joling. Oké, dat zou misschien wel kunnen, maar wie kan Gerard Joling daar opvolgen? Ik heb geen idee. Laat anders even via de app weten. Als jij iemand weet die Gerard Joling ooit kan gaan opvolgen bij de toppers. Het is toch bijna een onmogelijke opgave. Goed, deel 2 van Perry's Weekend Party. Het is weer gezelligheid, zoals altijd. Met zometeen Miss Montreal. Dat is gewoon eventjes een heel mooi liedje die heel goed past op de zondag. Eerst zo, Mike Versteeg.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Dit is precies waarom ik De Beste Zangers nou zo'n mooi programma vind. Je hoort gewoon dat het de artiesten raakt, heel veel liedjes. En je leert heel veel van dit soort mooie liedjes ook kennen. En het worden grote hits door dat televisieprogramma De Beste Zangers. En wat ik dan mooi vind is dat je aan het einde van het liedje Miss Montreal ook echt geëmotioneerd hoort worden. Ze wordt emotioneel. Ze begint ook een beetje te huilen aan het einde van het liedje. En dan zie je gewoon dat muziek raakt. En dat is ook precies wat de bedoeling is met De Beste Zangers. Gewoon de allermooiste, beste liedjes gezongen door de beste artiesten van Nederland. Je luistert naar Sterren en L met zometeen de drie E's. Je zit in mijn hoofd. Eerst eventjes een ritje naar Amsterdam.

Ja, dit is een lekker liedje, hè? De 3 E's en Je zit in mijn hoofd. En daarvoor Danny de Munk en Mijn Stad op NPO Sterren NL Radio. Daar waar ik eventjes een kleine Perry's keuze heb op dit moment. Ik heb een liedje hier in het systeem staan. Die draait eigenlijk, volgens mij niet mee op Sterren NL. Maar ja, het liedje trouwens wel. Want het liedje is origineel van André Hazes. En dat origineel, dat draaien wij natuurlijk wel eens. Maar deze cover vind ik, en ik vind soms, van origineel moet je afblijven, maar soms zijn covers echt ontzettend goed. En deze, daar heb ik wel een beetje ontzag voor. Ik vind het een ontzettend goede versie van De Wereld is van...

Ja, als jij denkt dat je voor de rust luistert naar SterrenNL op de zondag, dan heb je het mis. Want wij zijn de zender met vooral sfeer en lekkere muziek in Nederland. En daar hoort dit bij. De meesterrapper Donny, noem ik hem eigenlijk. Want ja, hij scoort de laatste tijd alleen maar hits aan de lopende band.

radio. Als er een plaat is die heel veel wordt aangevraagd, is het wel deze op dit moment. En vooral door fans van Jan, die vrijdag en zaterdag bij de concerten zijn geweest in Volendam. Ja, ook dat. Ik zie ook heel veel foto's in de app voorbij komen van mensen die daar echt met volle teugen hebben staan te genieten van wat daar is neergezet. Het is bizar. Als ik nog steeds terugdenk aan, hetgene wat we hebben meegemaakt met z'n allen daar. En ook vandaag is het nog steeds groot feest in Volendam. Dat mogen we alleen maar in onze handen knijpen. Dat we dat hebben mogen meemaken met z'n allen. Jan

0: Sven Versteeg en vuurwerk. Nou krijg ik een appje binnen van Toon, daar wil ik toch eventjes op inhaken. Hij zegt, Perry, je had het net over dat grote hits worden geboren bij de beste zangers. En dat is hij helemaal met mij eens. Maar hij zegt, weet je waar dat ook gebeurde? Een evenement waar ik je eerder vandaag ook al over hoorde. Dat is de toppers. Daar worden ook hits geboren. Waaronder een hit die eigenlijk opnieuw een hit is geworden. Eerst door Claudia de Breij. En een paar jaar later is het nogmaals een grote hit geworden. Maar dan in de uitvoering van Jeroen van der Boom. En Toon vraagt, Perry, daar even op inhakend, kan jij die nu even voor me draaien? Nou, met zo'n mooi verhaal erbij ga ik dat natuurlijk eventjes doen. Mag ik dan bij jou live in de arena? Dit is Jeroen van der Boom.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Ze hebben weer een keer gedraaid. BZN en Just an Illusion.
1: Perry's Weekend Party.
0: Het is bijna 2 uur. Dat betekent zometeen het laatste uur van Perry's Weekend Party van deze zondag. En die staat natuurlijk helemaal in teken van jou, mijn goede vriend of vriendin van dit radiostation, de luisteraar van Sterren. Laat maar even weten wat ik voor je kan draaien. Dat doe ik met heel veel plezier. Stuur jouw appje nu in de NPO Luisterapp met jouw verzoekje erin. Mag van alles zijn. Als het maar muziek is van eigen bodem, dan komt dat helemaal goed. Tot het nieuws van 2, de man die nu binnenkomt.
2: I'm not-

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams. Heb je er al een beetje over nagedacht? Want jij...

dit, want zij noemt zich de grootste fan van de leukste artiest van Nederland. Frans Bauer en Bella Italia. En daarvoor nog gedraaid speciaal voor Roel. Avril Rose, Jeffrey Hazen, Brace en Billy Dans. Er zijn heel veel artiesten bij elkaar voor een heel erg leuk liedje. Meisje is opnieuw gemaakt. De oude versie is wat negatiever, hè? Is Meisje al beetje zo lelijk als de nacht van liedje Madman? En deze is wat positiever. Daarom vind ik hem eigenlijk stiekem leuker dan het origineel. Nou, dit uur alleen maar verzoekjes. Je mag ze dus aanvragen via de gratis NPO Luister-app. Ik zit hier in dienst van jou. Dus laat me weten. Geen enkel ding is mij te gek als het maar muziek is uit ons eigen landje. En zo zie ik dat ik iets moet gaan draaien van onze grote vriend Vincent. Ik mag kiezen of de dromedans of we zijn er bijna. Dat schrijft Jannie in de app. Nou, we zijn er bijna. Is hem geworden. Eerst zometeen

allemaal goed, hè, wat je draait van Vincent. Alle liedjes die hebben zo'n ontzettend gezellige toon. Deze dus ook. We zijn er bijna. Ik mocht kiezen of dromen dansen of we zijn er bijna. Ik denk, nou, dan draai ik weer eens een keertje deze. Dat is ook weer een tijdje geleden dat ik hem heb gehoord. Dankjewel voor het leuke verzoekje. Monja, die zegt Perry, een hele goede middag. Als je mij blij wil maken op deze zondag, draai dan even iets van Guus Meeuwers. En als ik dan ook mag kiezen wat, dan het liefst Ik Wil Je. Zijn versie van Ik Wil Je, dat bekende liedje van de Kreuners. Nou, ga ik die zo meteen even voor je draaien, Monja, is geen enkel probleem. En Daan, die wil graag Alex horen met Ik Drink Een

gemaakt voor Guus Meeuwers, Ik Wil Je. En daarvoor hoorde je Alex en Ik Drink Een Borrel Met Jou. En er zijn allemaal liedjes die worden aangevraagd via de NPO Luister-app. Henk, volgens mij Henk, ben jij een vast persoon in onze NPO Luister-app. Hij is er altijd bij, maar komt wel altijd met heel veel leuke reacties of leuke appjes, leuke verzoekjes. Henk die gaat vandaag voor Menzo Kortland en Viva Maria. En waarom schrijft hij? Ik vind dat hij gewoon een ontzettend groot podium verdient. Nou, gaan we hem dat zo meteen geven op Ster.nl, dat verzoekje van Harriet. Dit is Samantha Steenwijk, je weet niet wat je...

0: Nou, weet je wat ik dus heel erg mooi vind? Dat de zoon van René Karst, Thomas Karst, de microfoon van zijn vader heeft overgenomen en zijn liedjes dus nog steeds in het land tegen horen brengt. Vind ik mooi, vind ik fijn. En ja, weet je, kijk naar het podium, kijk naar Thomas en je ziet eigenlijk gewoon René staan. Het is 1-op-1 René Karst. Hij lijkt zo ontzettend veel op hem. Moet je maar eens gaan zoeken op Thomas Karst, mocht je hem toevallig nog niet gezien hebben. Het is echt, hij lijkt 2 druppels water op zijn vader René. En gelukkig blijven daardoor de liedjes nog steeds in het land gezongen worden door een Karst. Alleen dan Thomas Karst, zijn zoon, die doet het ook echt ontzettend goed. Ik moest hem trouwens draaien voor Demi. En Demi schrijft ook bij, ik heb Thomas Karst laatst gezien. Die deed het liedje bij een optreden. En dat deed hij zo goed. En daarom ben ik eigenlijk opnieuw fan geworden van dit liedje. Maar dan wou ze hem graag even horen van René Karst. Ik zie dat Monique Smit wordt aangevraagd. Marco, die vraagt erom. Geen enkel probleem. Timo, jij gaat voor jouw cultheld. Want zo noem je hem. Voor jou moet ik draaien Fons Feurink en Feesie.
1: Hey maat, waar is het Feesie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

muziek maakt zij, hè? De laatste tijd. En eigenlijk al jaren een vastgegeven in deze muziekscene. Monique Smit en haar nieuwe single Mag ik ook weer zijn? Ik wil je helemaal. Ik zie dat Marion een appje stuurt. Die zegt, Perry, mijn man zou er gek genoeg voor zijn om dit te doen in zijn badkamer. Namelijk een badkamerkraan waar bier uitkomt. Nou, dan mag jij raden welke jij mag gaan draaien. Dat is natuurlijk Pascal Redeker. Dat ga ik zo meteen doen na het verzoekje van Erwin.

aan op NPO Ster NL Radio. Ja, je zal het maar hebben, hè? Zo'n vent die dat per se wil in zijn badkamer. Goed, dit verzoekje is ook fijn. Die is voor Theo. Het is Henk Benaren. Hou me nog een keer.

Sterren NL. Daar waar ik eigenlijk op zoek ben op dit moment. Naar een leuke uitsmijter van vandaag. Het laatste verzoekje mag bijvoorbeeld even een keer een hele oude knijter zijn. Zullen we daar een keer voor gaan? Een lekkere meezinger uit het verleden. Uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Met een kleine knipoog naar het programma vanmiddag van Jan Paparazzi vanaf

0: voor Wolter Kroes, zijn zomerplaat van 2026. Joh, de Route Soleil.
1: Perry's Weekendparty.
0: Bijna 3 uur, moet er snel vandoor, jongens. Want het is hoog tijd voor de Ster NL Top 25 met Jan Paparazzi. En vanaf 5 uur ook weer de Schatkamer met diezelfde man met die breedste glimlach van Nederland. Jan Paparazzi.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde op een grote stapel.

0: In samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. En de hitparade van vandaag van Sterrenl Radio op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12. NPO 1 heeft 2 nieuwe platen. 10 stijgers, 9 zakkers en 5 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 5.

Radio, daar blijven staan. Een van de zittenblijvers, een van de vijf zittenblijvers deze week in de top 25. Ja, het is vakantietijd. Hij blijft staan op 22 in de 15e week. De baan van Samuel Welte en Lil Kleine, maak me nou niet gek. Daarvoor op 23, de eerste van in totaal 10 stijgers vandaag. 1 plaats omhoog, maar toch, een stijger is een stijger. Vorige week nieuw op 24, 1 plaats omhoog. Geklommen deze week 23, notering voor Westie Klein en niet zo bij mij in de tweede week. En daarvoor draaiden we 2 zakkers. Gezakt van 19 naar 24, Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend in de vierde week en in de 12e week, de hekkensluiter van vandaag. Sineke opende de muziekmarathon op vrijdagmiddag en in de feestelijke herhaling op zondagmiddag tussen 3 en 5 vanwege de omroep CAO. Sineke opende deze muziekmarathon op 25. Vorige week stond ze 18. En ze gaat deze week 7 plaatsen naar beneden met Ik doe wat ik wil in de 12e en ongetwijfeld laatste week in de top 25. 2 nieuwe platen, 2 verdwenen platen. Welke platen verdwenen zijn, hoor je zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste van 2 nieuwe platen op nummer 21. De nieuwe single van Lickepap, Circus Dance.

negen plaatsen naar beneden getuimeld. Zware Shack en Ferry de Lids en de debacle in Monaco hit in de negende week top 25. En daarvoor op 21 de eerste van twee nieuwe platen. Likke Pep, de boys hebben een nieuwe plaat. De plaat heet Circus Dance. Nieuw in de top 25 op nummer 21. Eén plaats hoger, boven 20 is 19. En daar komt hij binnen, de hoogste nieuweling van deze week, de Klap.

op 15 deze week in de top 25. Een gevoelige tik naar beneden, want vorige week stond hij nog in de top 10 op nummer 6. En in de negende week gaat hij ook 9 plaatsen naar beneden. Hoe is het mogelijk? Op 15, Antoon en de enige heet de plaat. Ik wilde zeggen de negende, nee, de enige in de negende week. Vorige week 9 dus. Daarvoor op 16 blijven staan Russo en Matje Hoogkamer en Pakt Mij in de vijfde week top 25. De tweede zitten blijven op 16 in deze hitparade van Sterren NL Radio. En op 17 hadden we een stijger, Avro Bros, John West en Billy Dans en Jij Bent Alles. Vorige week 20, de week daarvoor nieuw. En nu deze week omhoog van 20 de nummer 17. En op 18 draaiden we ook een stijger. Die kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23, Thomas Bergen. En als je de keuze had, vorige week 23, deze week 5 plaatsen omhoog de nummer 18. En deze week staat hij dus op 18 als je

12 van Nederland. Het zou zomaar eens kunnen, want deze plaat is nog lang niet uitgedraaid, om het zomaar te zeggen. Hoe heet dat nou in de top 25 op 13? Zometeen hoor je aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 7 augustus 1981. 45 lange jaren geleden. Ik zat mezelf op de HAVO. En ik ging toen van HAVO 4 naar HAVO 5. Na de nodige strubbelingen. Daarover misschien zometeen meer. Moet even kijken of ik het allemaal ga vertellen. Of ik het bewaar voor een andere keer. Hangt er een beetje vanaf. Eerst even wat tipnoteringen op je loslaten. Ik ga de nieuwe single draaien van Corrie Konings zometeen. De nieuwe van Busy en Yves Berendsen. Ook een hele leuke plaat. Ik ga de nieuwe van Kafka draaien. Dat is ook een hele goede plaat. Die plaat heet Ouder Wordt. De nieuwe Kafka. Dat is een hele leuke plaat. Moet je een paar keer horen. Dan komt die binnen. Hartstikke leuk. En

met Ouder Wordt. Leuke plaat is dat inderdaad. En de nieuwe van de 3J's, Je Zit In Mijn Hoofd. Goeie plaat allemaal. Ja, ik gun ze alle succes van de wereld. Ik hoop dat ze allemaal binnenkomen volgende week in de top 25. Van Sterren NL Radio. Laatste voor het nieuws. Dat is de oude Nederlandstalige nummer 1. Soms van 40 jaar geleden, soms van 50 jaar geleden. Altijd van deze datum. En nu gaan we terug naar deze datum in 1981. 45.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Versteeg. Mike Versteeg en de hartslag van je heupen in de zesde week top 25. Vorige week in de top 10 te vinden op nummer 9. Deze week 3 plaatsen naar beneden. 12 is de rotering voor de hartslag van je heupen. En daarmee is het tweede uur het spannendste uur van de top 25 officieel geopend. Goedemiddag, Janneman voor deel 2. Op weg naar het nieuwe nummer 1 in de top 25. Ja, een nieuwe nummer 1. Niet langer cheerio. Wat zou het nu weer zijn deze week? Je hoort het vanzelf. Blijf erbij. Sterrenel Radio. De nummer 1 voor gezellige mensen. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En de nummer 1 als het gaat over de Nederlandstalige hitparades. Want dit is hem. De heerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. We zijn bezig met de 16e jaargang week nummer 32. Gerateerd 7 augustus 2026. De hitparade van vandaag. 2 nieuwe platen hebben we al gehad. 10 stijgers, 8 zakkers, 5 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 25.
0: Je loco, loco. Jeffrey Heesen, vorige week nummer 3 in de top 25.

en Nicky van Wijk. Top 25. Omhoog in de top 25 opnieuw doorgestegen. Wat een superplaat is dit. Past bij het weer. Geweldig. Echt een super zomerhit. Knipperlicht in de vierde week top 25. Vorige week 10. Deze week 2 plaatsen omhoog. Nummer 8 daarvoor. Op 9 ook omhoog van 12. Monique Smit en Niet naar huis in de vierde week top 25. 3 plaatsen doorgestegen. En op 10. 4 plaatsen omhoog vergeleken met vorige week. Fons Veurink uit Zwolle. En Feesi in de derde week top 25. Vorige week 14. Deze week omhoog naar nummer 10. In de top 25 van Sterrenel Radio zijn we toegekomen aan de grootste stijger

hangt in de lucht. Vorige week nummer 18 tot 25. En deze week omhoog van 8 naar nummer 5. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk in de vijfde week omhoog naar nummer 5. Van 8 dus, daarvoor op 6. Gezakt van 5, Robert van Hemert en Zandloopster in de achtste week 1 plaats naar beneden. Op 7, omhoog van 21. Let wel, omhoog van 21. Wat gaat dat volgende week worden? Ik denk top 3 in Nederland. Kan bijna niet anders. Van Joey Nicolai en de Tinto de Verano. In de tweede week al op 7 terechtgekomen in onze top 25. De top 4 van de Sterrenel top 25. En wat is deze week

van SterrenL Radio op tv. Oh, daar gaat hij al. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12. En dan de top 3 van deze week. De top 3, want Yves Berends is blijven staan op nummer 4. Met misschien is het tijd. En de top 3 van vorige week telt op 3 om te beginnen een zittenblijver.

blijven staan. Top 25. Jeffrey Heesen en Loco Loco in de achterweek top 25. De laatste zittenblijver, net zo drie als vorige week. Dan

2 in de top 25 van Sterrenl Radio. Ja, Juste de Wild in de 19e week top 25. Een plaats terug. Vorige week erepodium, vandaag zilver voor Cheerio. En dan bijna tijd voor nummer 1, maar zoals gebruikelijk. Ja, spanning een beetje opvoeren. Zometeen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. 7 augustus 2021. 5 jaar geleden. Ja, je hoort de plaat zometeen weer alsof het gisteren was. Echt waar. 1 jaar is niks. 2 jaar is niks. 5 jaar is ook niks. Echt, dat vliegt voorbij.

lekker een mooi sfeertje. Bachata Balando, zo heet de plaat, is vanaf dit moment onze nieuwe paradeplaat. En dan heb ik nog maar één plaat klaar liggen, luisteraars. Dat is de nummer 1 in onze top 25. Dat is een plaat, die stond al eerder nummer 1. Hij stond nummer 1 op 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli. Ging vorige week van 1 naar nummer 2. En gaat deze week weer van 2 naar nummer 1. En dat in de 9e week top 25 van StereoNL Radio. Opnieuw onze bovenste beste, Rutger van Barneveld. Bedankt voor het luisteren en een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dan?
1: Ja hoor.
2: Die zien we nooit meer terug.
0: Dat was zo in de jaren 60, het Cocktail Trio. Prachtig, hè? Het Vlooien Circus. Goedemiddag allemaal. 5 uur geweest op een zonovergoten zondagmiddag. Zondagmiddag 9 augustus 2026. En ik zei het net ook al, ik blijf nog een uurtje zitten uiteraard met de oude platen in de schatkamer. Jan Paparazzi is de naam en tot 6 uur draaien ze bijna non-stop een muzikale reis door de tijd. En als je plaat aan wil vragen, dan kan dat via mijn Facebookpagina Jan Paparazzi. Zoek me even op daar en stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag. Wat gaan we doen? We gaan heel veel oude platen draaien. Ivan Heijlen komt eraan, Dio Onbekend. Peter en zijn Rockets, Dimitri van Toren, Gerard Cox, Rijk de Gooier. En halverwege de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 8 augustus 1985. 41 jaar geleden, de Nederlandstalige top 3 van die datum. Maar voor het zover is, dompelen wij elkaar onder in een muzikale reis door de tijd. En dan beginnen we met deze plaat uit 1974.

0: Ook dit liedje hoor je nergens anders. Dit is De Schatkamer.
1: Jee, je doet me pijn.

te midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

uifgen. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam een keer van de messe alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. Hij hield er tenen. En hij zei wijfken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij, meer gat.
1: Blijft toch een prachtige plaat dit, hè? Deze plaat van Ivan Heijden. Die was in 1974 niet van de radio af te branden van de toenmalige zeezenders. Veronica, Radio Noordzee, Radio Atlantis niet te vergeten. Mi Amigo, de wilde boerendochter. Wat een prachtige zomerhit was dat. Prachtige zomer trouwens ook in 1974. Kan ik me nog herinneren als kind. Daarvoor draaiden we een plaat op verzoek aangevraagd door Lisette uit Bergen. Die wilde graag Connie van der Bos horen met het nummertje Doet Me Pijn. Hoor je ook nooit meer die plaat. Uit 1973 draaide ik Rijk de Gooier, Nelly van de Heuvel. Oude hit van Tony Orlando en Don. Taaie Yellow Ribbon, maar dan in het Nederlands gedaan. Op de tekst van Herman Pieter de Boer. De man die later nog voor Lenny Koer visite zou schrijven, onder andere. En ook nog een relatie met haar. Dat weten niet veel mensen, maar goed, ik heb het al gezegd bij deze. En we draaiden ook nog Gerard Cox en die goede oude tijd in de Schatkamer. En de Schatkamer is het gouden oude programma van SterrenL Radio. Als je een plaat wil horen, dan kan het uiteraard. Hè. En dan niet via de app van NPO SterrenL, maar gewoon via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi, zoek me even op Facebook en stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Dan ga ik naar Marja, die zei: Jan, zou jij een keer een plaat willen draaien van het duo Onbekend? Heb ik opgezocht en wat denk je? Gevonden. In gedachten zie ik het kerkje weer.

0: Ook dit liedje hoor je nergens anders. Dit is De Schatkamer.
1: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor

bezig is met geld verdienen en nog meer geld bij elkaar harken. Ja. Ramses was heel blij dat hem overkwam dat vrij cement op een bepaald moment. En daar heeft hij de plaat over gemaakt van het album Zonder Bagage. Ja, geen geld is ook geen zorgen, zei hij toen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Denk daar maar even over na op de zondagmiddag bij SterrenL Radio. Daarvoor ook nog uit de jaren 70 Hekelmaan van Dimitri van Toren. En op bezoek het duo Onbekend met In Gedachten zie ik het kerkje weer. 5:30, zometeen de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 9 augustus. 1985, de Nederlandstalige top 3 van die datum. Na deze plaat van Corrie Konings. Prachtig. Jij hebt me bedrogen.

Op deze zondagmiddag tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En we gaan terug naar 9 augustus 1985, 41 lange jaren geleden. De Nederlandstalige top 3, iedere zondagmiddag in de schatkamer zo rond 5:30. En iedere week schuiven we ook een jaartje op. En nu zijn we aangekomen dus in 1985. En dit was op 9 augustus 1985, nummer 3 in de Nederlandstalige hitparade. Rob de Nijs.

op deze datum in 1985. 9 augustus 1985. Het werd een klassieker, Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Daarvoor de nummer 2 van toen, Bonnie en José. En zoals vrienden doen. En op 3 hadden we de klassieker van Rob de Nijs, Zeg maar niets meer. Oude Nederlandstalige top 3 in de Schatkamer. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur, zo rond 5:30. Volgende week doen we 1986. En dan denk ik dat we terug gaan naar de jaren 60 weer. Anders komt het te dichtbij. En het zijn toch oude plaatjes die we willen draaien. Graag in de Schatkamer. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Even kijken, wat ga ik draaien? Ik ga een bezoekplaat draaien. Corrie, die heeft een plaat aangevraagd. Die zei eerder deze week via mijn Facebookpagina, stuurde ze een berichtje. Jan, draai voor de aardigheid een keer iets van Jules de Korte. En dan niet, ik zou wel eens willen weten, maar een lekker up-tempo nummertje. Hallo koning Onbenul, zou je die een keer willen draaien? Want die plaat die is ontzettend leuk.

Sex Machine. Prachtige teksten. Hit van Peter Koelewijn, BTS Rockets uit 1973. Ik viel van mijn stoel, want de bliksem sloeg in bij mij. Ja. Als je dat meemaakt in je leven, vergeet je dat nooit meer. Daarvoor hadden we Hallo Koning Onbenul, een klassieker van Jules de Korte. En daarmee is er bijna een eind gekomen aan de schatkamer voor vandaag. Maar ik ga nog één plaatje...

Bolle Jan destijds, zo heette deze man. En die zong in 1972 een plaat en die heet Toe maak mijn bloesje los. Alleen vandaag in de schatkamer bij NPO Sterren NL. Bolle Jan Vroger.

0: je met me mee.
1: Dat was hem hoor, de vader van René Vroeger, Bolle Jan en Toe Maak Mijn Bloesje Los. Ja, zo heette de plaat uit de begin jaren 70. En daarmee komt er een eind aan de schatkamer voor vandaag. Bijna althans. Want als je plaat wil horen in de uitzending van volgende week zondag, dan kan dat. Stuur me even een berichtje op Facebook. Jan Paparazzi, zoek me even op daar. En stuur even een berichtje welke plaat je graag zou willen horen. Ik wens iedereen een hele mooie zondagavond. Bedankt voor het luisteren. Meer oude plaatjes zijn er volgende week zondagmiddag weer. Tussen 5 en 6 op Sterrenel Radio in de schatkamer uiteraard. Een hele mooie zondagavond. En ik laat jullie alleen met een plaat gezongen in de jaren 60 door Ria Valk. En daarmee moet ik eigenlijk aan de bak op haar verzoek dan. Nou ja, bij deze. Ria, hou je vast, want dan kom ik.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dat akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrenten, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout.